0: dingen bij we al loren en changen. Als het least smallish en ook mileish en met infrastructure social te bij we.
1: Als je maar bij Chilean assassinate hier in de Rio, Clayton, je hebt traffic aan.